Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven na waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. Senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat, melden bronnen aan Politico. McConnell was maanden afwezig door gezondheidsproblemen. Hij zei dat hij na een val in het ziekenhuis lag en longontsteking kreeg. Zijn stem is cruciaal bij een stemming over een landbouwwet. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. Dat betekent stabiel weer zonder grote veranderingen in bewolking, wind of temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven naar waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. Senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat, melden bronnen aan Politico. McConnell was maanden afwezig door gezondheidsproblemen. Hij zei dat hij na een val in het ziekenhuis lag en longontsteking kreeg. Zijn stem is cruciaal bij een stemming over een landbouwwet. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. Dat betekent stabiel weer zonder grote veranderingen in bewolking, wind of temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven naar waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. Senator Mitch McConnell keert deze week terug naar de Senaat, melden bronnen aan Politico. McConnell was maanden afwezig door gezondheidsproblemen. Hij zei dat hij na een val in het ziekenhuis lag en longontsteking kreeg. Zijn stem is cruciaal bij een stemming over een landbouwwet. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuiden. De temperatuur ligt rond 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. Dat betekent stabiel weer zonder grote veranderingen in bewolking, wind of temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Jean Smart heeft haar 5e Emmy Award gewonnen voor haar vertolking in de serie Hacks. Matthew Rhys schreef geschiedenis met 2 prijzen voor beste hoofdrol tijdens 1 ceremonie. Hij won voor de horrorcomedie Widow's Bay en de miniserie The Beast in Me. De uitreiking was maandagavond in Los Angeles. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven naar waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De komende tijd verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Jean Smart heeft haar 5e Emmy Award gewonnen voor haar vertolking in de serie Hacks. Matthew Rhys schreef geschiedenis met 2 prijzen voor beste hoofdrol tijdens 1 ceremonie. Hij won voor de horrorcomedie Widow's Bay en de miniserie The Beast in Me. De uitreiking was maandagavond in Los Angeles. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven naar waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De komende tijd verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het verkeer op de A4 loopt in de richting van Amsterdam vertraging op. Vanuit Den Haag is dat tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied. Het rijdt langzaam 5 kilometer met 5 minuten vertraging. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland kunnen lokaal mistbanken voorkomen.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een storing op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland rijden dinsdagochtend in een deel van het land geen treinen. ProRail meldt dat de storing grote gevolgen heeft voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Veel treinen zijn uitgevallen of rijden met vertraging. The Pitt is opnieuw uitgeroepen tot beste dramaserie bij de Emmy Awards. Nieuwkomer Widow's Bay won de prijs voor beste comedieserie. Jean Smart kreeg haar 5e Emmy. Matthew Rice won 2 prijzen voor een hoofdrol. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen als beste reality-competitieprogramma. Politici gebruiken hun kleding op Prinsjesdag om aandacht te vragen voor maatschappelijke thema's. Minister Rianne Letschert draagt een hoed en schouderstuk over wetenschap en kunst. Staatssecretaris Judith Thielen heeft een tas die van een boek is gemaakt, voor het belang van lezen. Laurens Dassen draagt een pak tegen seksisme. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, en zijn Luxemburgse ambtgenoot, Xavier Bettel, zijn dinsdag in Den Haag voor Prinsjesdag. Het is de eerste keer dat buitenlandse ministers daarvoor zijn uitgenodigd. Na de troonrede reizen zij met de Nederlandse minister, Tom Berendsen, naar IJsland en Noorwegen voor een Benelux werkmissie. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. Daarmee blijft het vanmiddag en vanavond rustig en droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Coeyvoet.
3: Oh, lekker wakker worden doe je ook op de dinsdagochtend 15 september vandaag. Joey Coeyvoet hier met nu

0: Heerlijk, die analoge klanken van de Small Faces en Echico Park 1967 met die diepe basgeluiden. Heerlijk. Ja, ik zit er weer prima in, hoor. Het is de ochtendshow van Feel Good Radio. Ik ben blij dat je samen met ons wil wakker worden. Dat je ook lekker weer wakker wordt en de radio gelijk aanzet op het mooiste radiostation met de beste 60s en 70s hits. Feel Good Radio, nu met Peter Skellern.
1: Now the evening has come to a close. And I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go. And it might be my last chance with you. So I might as well get it over. The things I have to say won't wait until another day.

to answer is I agree. But then I

Feel Good Radio 60s en 70s hits met alleen de beste plaatjes uit de jaren 60 en 70. Dit waren de Basquiats en Lido Shuffle. En Love and Spoonful zat er ook nog voor. Samen wakker worden, samen ben je niet alleen, doe je met Feel Good Radio. En nu Carly Simon. No.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een storing op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland rijden dinsdagochtend in een deel van het land geen treinen. ProRail meldt dat de storing grote gevolgen heeft voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Veel treinen zijn uitgevallen of rijden met vertraging. De Pit is opnieuw uitgeroepen tot beste dramaserie bij de Emmy Awards. Nieuwkomer Widow's Bay won de prijs voor beste comedieserie. Jean Smart kreeg haar 5e Emmy. Matthew Rhys won 2 prijzen voor een hoofdrol. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen als beste reality-competitieprogramma. Politici gebruiken hun kleding op Prinsjesdag om aandacht te vragen voor maatschappelijke thema's. Minister Rianne Letschert draagt een hoed en schouderstuk over wetenschap en kunst. Staatssecretaris Judith Thielen heeft een tas die van een boek is gemaakt, voor het belang van lezen. Laurens Dassen draagt een pak tegen seksisme. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, en zijn Luxemburgse ambtgenoot, Xavier Bettel, zijn dinsdag in Den Haag voor Prinsjesdag. Het is de eerste keer dat buitenlandse ministers daarvoor zijn uitgenodigd. Na de troonrede reizen zij met de Nederlandse minister, Tom Berendsen, naar IJsland en Noorwegen voor een Benelux werkmissie. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. Daarmee blijft het vanmiddag en vanavond rustig en droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

You sexy thing. Dat was Hot Chocolate op Feel Good Radio. Lekker hoor. Ik vind het heerlijk om weer lekker zo hier in de studio te zitten. Het is een mooie dag vandaag. Samen worden we wakker met leuke liedjes die voor je klaarstaan. Straks onder andere Gilbert O'Sullivan, Grace Jones en Bob Dylan. Die staan voor je klaar. Na deze hit uit 75, hier is ABBA.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een storing op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland rijden dinsdagochtend in een deel van het land geen treinen. ProRail meldt dat de storing grote gevolgen heeft voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Veel treinen zijn uitgevallen of rijden met vertraging. De Pit is opnieuw uitgeroepen tot beste dramaserie bij de Emmy Awards. Nieuwkomer Widow's Bay won de prijs voor beste comedieserie. Jean Smart kreeg haar 5e Emmy. Matthew Rhys won 2 prijzen voor een hoofdrol. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen als beste reality-competitieprogramma. Politici gebruiken hun kleding op Prinsjesdag om aandacht te vragen voor maatschappelijke thema's. Minister Rianne Letschert draagt een hoed en schouderstuk over wetenschap en kunst. Staatssecretaris Judith Thielen heeft een tas die van een boek is gemaakt, voor het belang van lezen. Laurens Dassen draagt een pak tegen seksisme. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, en zijn Luxemburgse ambtgenoot, Xavier Bettel, zijn dinsdag in Den Haag voor Prinsjesdag. Het is de eerste keer dat buitenlandse ministers daarvoor zijn uitgenodigd. Na de troonrede reizen zij met de Nederlandse minister, Tom Berendsen, naar IJsland en Noorwegen voor een Benelux werkmissie. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt op, van 18 naar ongeveer 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Joey
3: Koeipoets. Ja, 8 uur geweest, 2 uurtje vanochtend show. Lekker dat je erbij bent. Zometeen Boney M, maar nu de Little River bent. Hier is Reminiscing.

Ja, dat is een hele andere klank als in de jaren 60. Hè. Dit was een liedje uit 76 van de Bee Gees. Op een gegeven moment gingen ze dat hele hoge la doen. En daar hebben ze best wel grote hits mee gescoord. Het is aanstekelijk om mee te zingen. En Feel Good Radio staat daar met de beste classic hits uit de 60s en 70s. Dat doen we de hele dag natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via DAB Plus in heel Zuid-Holland. Online via feelgoodradio.nl. En via Ziggo en Odido ook op televisie. Ja, dat is hartstikke leuk. Als er iets is wat ik voor jou kan doen deze vroege ochtend, je mag het me laten weten. Als je even wil laten weten dat je luistert naar Feel Good Radio, altijd leuk. Dat kan je laten weten via de WhatsApp 06-5139-5139. Of download onze eigen Feel Good Radio app. Kan je ook gelijk even onze playlist bekijken. Hartstikke leuk. Nu 78, Rod Stewart. Yeah.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Door een storing op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland rijden dinsdagochtend in een deel van het land geen treinen. ProRail meldt dat de storing grote gevolgen heeft voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Veel treinen zijn uitgevallen of rijden met vertraging. De Pit is opnieuw uitgeroepen tot beste dramaserie bij de Emmy Awards. Nieuwkomer Widow's Bay won de prijs voor beste comedieserie. Jean Smart kreeg haar 5e Emmy. Matthew Rhys won 2 prijzen voor een hoofdrol. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen als beste reality-competitieprogramma. Politici gebruiken hun kleding op Prinsjesdag om aandacht te vragen voor maatschappelijke thema's. Minister Rianne Letschert draagt een hoed en schouderstuk over wetenschap en kunst. Staatssecretaris Judith Thielen heeft een tas die van een boek is gemaakt, voor het belang van lezen. Laurens Dassen draagt een pak tegen seksisme. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, en zijn Luxemburgse ambtgenoot, Xavier Bettel, zijn dinsdag in Den Haag voor Prinsjesdag. Het is de eerste keer dat buitenlandse ministers daarvoor zijn uitgenodigd. Na de troonrede reizen zij met de Nederlandse minister, Tom Berendsen, naar IJsland en Noorwegen voor een Benelux werkmissie. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt op, van 18 naar ongeveer 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

wakker worden doen we elke dag met de ochtendshow van Feel Good Radio 60s en 76. En ja, samen betekent ook samen met Esmee, hè? Je hoorde haar zojuist met het nieuws om 8:30. En ze is nu alweer druk bezig met alle paparazzen bij elkaar te zoeken. Want om 9:00 is er weer een update met het laatste nieuws. We gaan eerst naar de nieuwsseekers.

Sol Cha Cha, dat was Fat McCoy op Feel Good Radio, 60s en 70s hits. En ook nog Frank Sinatra en Nancy samen in Something Stupid. We gaan eens even op de klok kijken, want we gaan richting 8:55. Dat betekent dat we zometeen weer een update hebben van het nieuws. En Smedy zit er al helemaal klaar voor, met een bakkie koffie ernaast. Als jij dat ook hebt gedaan, dan heb je het goed voor elkaar. Ontbijtje en wakker worden doe je met de ochtendshow van Feel Good Radio. Met de Moody Blues nu, een mooi rustpuntje in de show. Hier is Had to Fall in Love.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tughtai, die onlangs vertrok bij het AI-onderdeel van Google, zegt op X dat er mogelijk te weinig tijd is om dat te voorkomen. Eerder zei Anthropic-onderzoeker Evan Hubinger dat de kans daarop binnen 10 jaar meer dan 10% is. De brandstofprijzen zijn dinsdag met meer dan 3 cent per liter gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,71,6 euro per liter. Diesel kost 2,75,5 euro. De olieprijs stijgt verder na de sluiting van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Door een storing op 13 plekken in Midden-Nederland rijden dinsdagochtend minder of geen treinen in Midden- en Noord-Nederland. Rond Zwolle ligt het treinverkeer helemaal stil. Ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. De oorzaak en de duur van de storing zijn nog onbekend. De NS zet geen bussen in. Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht moet rekening houden met forse vertraging door een ongeluk in de buurt van knooppunt Del. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging is opgelopen tot 2 uur. De organisatie adviseert reizigers uit het zuiden hun reis naar Utrecht uit te stellen nu de spits op gang komt. Dan heb ik nog het weer. Nu is het 18 graden met afwisselend zon en wolkenvelden. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Het blijft de komende uren droog. De temperatuur loopt geleidelijk op naar ongeveer 23 graden. Daarmee blijft het weerbeeld de komende tijd rustig en droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Coeypoets.
4: Alleen de beste classic hits. Je hoort ze tijdens ochtendshow van Feel Good Radio. Met nu Tony Christie en Amarillo.

So You In Again, dat waren Hot Chocolate op Feel Good Radio 1977. Ja, en zo gaan we langzaam toch alweer richting het einde van de ochtendshow. Nog maar 3 kwartiertjes te gaan. Maar dat zijn nog steeds wel 3 kwartier. Als je het leuk vindt om even te laten weten dat je luistert of een plaatje wil aanvragen, dan kan dat via de WhatsApp 06 5139 5139. En nu, Boudewijn de Groot.

Hij staat ook regelmatig in onze playlist Neil Diamond en Sang Sang Blue. En Sandy Shaw, Think It All Over. Dat waren de plaatjes die ze juist schoot op de Feel Good Radio 60s en 70s hits. Tijdens de ochtendshow voor de dinsdag 15 september 2026. We gaan er even door, hoor. Zometeen is er weer een update van het laatste nieuws met SME natuurlijk. Die zit er alweer klaar voor. Je hoort het tot die tijd. Chris Andrews, Pretty Belinda en nu de Spinners. We gaan naar 1970. Hier is It's a Shame op Feel Good Radio.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Opnieuw waarschuwt een AI-onderzoeker dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Chughtai, die onlangs vertrok bij het AI-onderdeel van Google, zegt op X dat er mogelijk te weinig tijd is om dat te voorkomen. Eerder zei Anthropic-onderzoeker Evan Hubinger dat de kans daarop binnen 10 jaar meer dan 10% is. De brandstofprijzen zijn dinsdag met meer dan 3 cent per liter gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,71,6 euro per liter. Diesel kost 2,75,5 euro. De olieprijs stijgt verder na de sluiting van een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Door een storing op 13 plekken in Midden-Nederland rijden dinsdagochtend minder of geen treinen in Midden- en Noord-Nederland. Rond Zwolle ligt het treinverkeer helemaal stil. Ook tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. De oorzaak en de duur van de storing zijn nog onbekend. De NS zet geen bussen in. Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht moet rekening houden met forse vertraging door een ongeluk in de buurt van knooppunt Del. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging is opgelopen tot 2 uur. De organisatie adviseert reizigers uit het zuiden hun reis naar Utrecht uit te stellen nu de spits op gang komt. Dan heb ik nog het weer. Nu is het 18 graden met afwisselend zon en wolkenvelden. De matige wind komt uit het zuid-zuidwesten. Het blijft de komende uren droog. De temperatuur loopt geleidelijk op naar ongeveer 23 graden. Daarmee blijft het weerbeeld de komende tijd rustig en droog. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg rijdt het langzaam 11 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A12 Den Haag richting Utrecht beland je in de file. Tussen Gouda en Nieuwerbrug betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam ging het mis. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Moerdijkbrug en Rotterdam-Feyenoord. De weg is inmiddels weer vrijgemaakt, maar je kunt rekening houden met 20 tot 25 minuten vertraging. Dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Je doet er 10 minuten langer over tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Barry Manilow was dat en Mandy op Feel Good Radio. 085-8200-899, dat is het telefoonnummer van onze bellijn. 085-8200-899. Zometeen vanaf 10 uur is de lijn weer geopend met onze collega's die het leuk vinden als je even belt. Dat kan zijn als je even van je af wil praten, een luisterend oor. Maar ook als je even wil vertellen dat Feel Good Radio aanstaat. Het mag allemaal. 085-8200-899. Vanaf 10 uur is de lijn geopend.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Een voormalige onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tjugtay zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat te voorkomen. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een lager tempo. President Trump noemt de waarschuwingen een hoax. De brandstofprijzen in Nederland zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen.

De adviesprijs voor euro 95 is volgens United Consumers 2,722 euro per liter. Diesel kost 2,763 euro. Dat komt door hogere olieprijzen na de sluiting van een pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. De AEX-index is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en de stijgende olieprijzen. Chipbedrijven herstellen enigszins na zware verliezen een dag eerder. Kort na opening stond de hoofdindex 0,1% lager op 1096,1 punten. De Haagse burgemeester Jan van Zanen zegt goed voorbereid te zijn op Prinsjesdag. Er zijn veel kleine demonstraties aangemeld, zoals gebruikelijk op de Dag van de Democratie. Ook boeren zijn welkom, maar ze moeten hun grote materieel thuis laten. Van Zanen benadrukt: demonstreren is iets anders dan blokkeren. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 19 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Clarkson hier op de dinsdagmorgen van Feel Good 617. Goedemorgen, ik ben Erwin. Ik ben er weer klaar voor 3 uur lang het mooiste van het mooiste. En heel veel verse koffie. Bruce Springsteen schreef ooit een liedje voor Elvis Presley. Dat werd geweigerd door The King. Daarna waren daar de Pointer Sisters. Die gingen ermee aan de haal. Dat is hun grootste hit geworden ooit. Dit is Fire.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Een voormalige onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tjugtay zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat te voorkomen. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een lager tempo. President Trump noemt de waarschuwingen een hoax. De brandstofprijzen in Nederland zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is volgens United Consumers 2,722 euro per liter. Diesel kost 2,763 euro. Dat komt door hogere olieprijzen na de sluiting van een pijpleiding in Saoedi-Arabië door een droneaanval. De AEX-index is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers blijven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en de stijgende olieprijzen. Chipbedrijven herstellen enigszins na zware verliezen een dag eerder. Kort na opening stond de hoofdindex 0,1% lager op 1096,1 punten. De Haagse burgemeester Jan van Zanen zegt goed voorbereid te zijn op Prinsjesdag. Er zijn veel kleine demonstraties aangemeld, zoals gebruikelijk op de Dag van de Democratie. Ook boeren zijn welkom, maar ze moeten hun grote materieel thuis laten. Van Zanen benadrukt: demonstreren is iets anders dan blokkeren. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 19 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Uit de jaren 70 van Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time, was dat hier bij Feel Good 60s and 70s. Dinsdagmorgen verse koffie en de mooiste platen ooit gemaakt. Ik heb ze weer voor je vandaag. Dit is mooi. Het is Cat Stevens. Mooi.

0: Gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen aan het spoor gevonden. In Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie doet op verschillende plaatsen onderzoek. ProRail meldde dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor lag het treinverkeer op diverse trajecten stil. De AEX-index is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. De chipbedrijven toonden enig herstel na de zware verliezen van maandag. Brentolie werd 1,7% duurder door onzekerheid over de aanvoer uit het Midden-Oosten. China heeft vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen van kracht om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers kunnen na illegale activiteiten een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen bij onjuiste visumverklaringen 1 tot 5 jaar worden geweerd. Een voormalige onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tjugtay zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat te voorkomen. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een lager tempo. President Trump noemt de waarschuwingen een hoax. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur ligt nu op 20 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur loopt geleidelijk op naar ongeveer 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol duur je er 10 minuten langer over.
4: Erwin van der Bliek.
5: Net 11 uur geweest op de dinsdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Ik heb ze willen gehoord.

Wat een monsterhit was dit in de jaren 70. Misschien wel de grootste slagerhit ooit. Je hoorde Peter Maffay en Doe in een nieuwe uur. Feel Good 60s en 70s. Goedemorgen, zet hem harder voor Stevie Wonder. Yes.

0: Feel Good, 60s en 70s.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks?
2: De Bellijn!
0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen aan het spoor gevonden. In Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie doet op verschillende plaatsen onderzoek. ProRail meldde dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor lag het treinverkeer op diverse trajecten stil. De AEX-index is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. De chipbedrijven toonden enig herstel na de zware verliezen van maandag. Brentolie werd 1,7% duurder door onzekerheid over de aanvoer uit het Midden-Oosten. China heeft vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen van kracht om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers kunnen na illegale activiteiten een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen bij onjuiste visumverklaringen 1 tot 5 jaar worden geweerd. Een voormalige onderzoeker van Google DeepMind waarschuwt dat kunstmatige intelligentie de mensheid kan uitroeien. Bilal Tjugtay zegt dat er mogelijk te weinig tijd is om dat te voorkomen. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een lager tempo. President Trump noemt de waarschuwingen een hoax. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur ligt nu op 20 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur loopt geleidelijk op naar ongeveer 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Blijft een ongelooflijk lekker moppie uit de jaren 70. Give a little bit. Supertramp hoor je hier op de dinsdag van de Feel Good 60s en 70s. Man, man, man. Wat een leuke reacties weer in de app vandaag. Jullie geven allerlei leuke berichten door. Daar gaan we zeker mee aan het werk. Mocht jij iemand willen feliciteren met een verjaardag bijvoorbeeld, drop dat even in de app van onze fijne zender. Dan gaan we ermee aan het werken. Dan is het altijd leuk.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag.

0: van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Deense premier Mette Frederiksen veroordeelt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat als een roekeloze actie. De lichtkogels kwamen maandagavond volgens de Deense krijgsmacht bijna in de buurt van een militaire helikopter. Die maakte foto's van het schip bij Getser in internationale wateren. Een NS-trein heeft dinsdagochtend bij Steenwijk materiaal geraakt dat op het spoor was gelegd. Volgens ProRail waren de inzittenden niet in gevaar. Op meerdere plaatsen in het land lagen materialen, waaronder buizen, op het spoor. ProRail zegt dat die moedwillig zijn neergelegd. Wie dat deed en waarom is onbekend. De AEX-index is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. De chipbedrijven toonden enig herstel na de zware verliezen van maandag. Brentolie werd 1,7% duurder door onzekerheid over de aanvoer uit het Midden-Oosten. China heeft vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen van kracht om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers kunnen na illegale activiteiten een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen bij onjuiste visumverklaringen 1 tot 5 jaar worden geweerd. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog met op veel plekken volop zon. De temperatuur stijgt van 22 naar ongeveer 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brie.
4: Het is net 12 uur geweest. De dinsdagmiddag is begonnen. Hoog tijd voor een lekker stukje lunch, man.

Dat is Jay Ferguson, een prachtige Thunder Island, een juweeltje uit de jaren 70. Ik heb nieuws voor je, zo komen er nog veel meer voorbij vandaag. Goed, lunchen met het hele team, mocht je aan tafel zitten. Eet smakelijk, ik maak je lunch leuker met fijne muziek. Nu van Earth and Fire.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Deense premier Mette Frederiksen veroordeelt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat als een roekeloze actie. De lichtkogels kwamen maandagavond, volgens de Deense krijgsmacht, bijna in de buurt van een militaire helikopter. Die maakte foto's van het schip bij Getser in internationale wateren. Een NS-trein heeft dinsdagochtend bij Steenwijk materiaal geraakt dat op het spoor was gelegd. Volgens ProRail waren de inzittenden niet in gevaar. Op meerdere plaatsen in het land lagen materialen, waaronder buizen, op het spoor. ProRail zegt dat die moedwillig zijn neergelegd. Wie dat deed en waarom is onbekend. De AEX-index is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. De chipbedrijven toonden enig herstel na de zware verliezen van maandag. Brentolie werd 1,7% duurder door onzekerheid over de aanvoer uit het Midden-Oosten. China heeft vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen van kracht om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers kunnen na illegale activiteiten een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen bij onjuiste visumverklaringen 1 tot 5 jaar worden geweerd. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog met op veel plekken volop zon. De temperatuur stijgt van 22 naar ongeveer 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

John Lennon met Instant Karma hier. Het is bijna een uur alweer. Ik geef een siestaatje doen. Maar ik slaap zo meteen om 4 uur weer genadeloos toe. Ik heb John Travolta met Olivia nog voor je. En spreek je heel graag van.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Ook Eerste Kamerleden zijn daar. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Sommige Kamerleden kwamen per bus, andere liepen naar binnen. Enkele leden spraken eerder met de pers over hun outfit. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. 2 politiemensen raakten gewond en de politie hield 35 verdachten aan. De woning blijft een jaar gesloten. De NS heeft op de meeste spoorlijnen het treinverkeer hervat. Alleen tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden nog geen treinen. Vanaf Zwolle, Deventer en Amersfoort is het treinverkeer weer opgestart. Reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen en uitval. Eerder raakte het spoor in vooral Midden- en Oost-Nederland ernstig ontregeld. De politie heeft dinsdag in Den Haag 7 mensen aangehouden voor het gooien van rode verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. De aanhangers van Extinction Rebellion protesteerden daarmee tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog, het is overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 23 graden en schommelt de komende uren rond 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Ook Eerste Kamerleden zijn daar. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Sommige Kamerleden kwamen per bus, andere liepen naar binnen. Enkele leden spraken eerder met de pers over hun outfit. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. 2 politiemensen raakten gewond en de politie hield 35 verdachten aan. De woning blijft 1 jaar gesloten. De NS heeft op de meeste spoorlijnen het treinverkeer hervat. Alleen tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden nog geen treinen. Vanaf Zwolle, Deventer en Amersfoort is het treinverkeer weer opgestart. Reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen en uitval. Eerder raakte het spoor in vooral Midden- en Oost-Nederland ernstig ontregeld. De politie heeft dinsdag in Den Haag 7 mensen aangehouden voor het gooien van rode verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. De aanhangers van Extinction Rebellion protesteerden daarmee tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog, het is overwegend bewolkt, er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 23 graden en schommelt de komende uren rond 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De regeringspartijen in Duitsland zijn verdeeld over de hoge brandstofprijzen. De sociaal-democratische SPD beschuldigt minister van Economische Zaken Katharina Reitje van passiviteit. Benzine kostte zondag €2,27,3 per liter. De partij wil snel maatregelen tegen de hoge prijzen. Langs doorgaande wegen en snelwegen in Nederland zijn sinds 12 uur brandjes gemeld. Dat bevestigen de politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat. Bij Breukelen was langs de A2 veel rook te zien. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur actie te voeren. Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Ook Eerste Kamerleden zijn daar. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Sommige Kamerleden kwamen per bus, andere liepen naar binnen. Enkele leden spraken eerder met de pers over hun outfit. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. 2 politiemensen raakten gewond en de politie hield 35 verdachten aan. De woning blijft een jaar gesloten. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op de N15 loopt het verkeer vertraging op in de richting van Rotterdam. Vanuit de Maasvlakte is het mis bij Oostvoorne door een vrachtauto met pech. Het heeft een lekke band en daarom moest de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De regeringspartijen in Duitsland zijn verdeeld over de hoge brandstofprijzen. De sociaal-democratische SPD beschuldigt minister van Economische Zaken Katharina Reitje van passiviteit. Benzine kostte zondag €2,27,3 per liter. De partij wil snel maatregelen tegen de hoge prijzen. Langs doorgaande wegen en snelwegen in Nederland zijn sinds 12 uur brandjes gemeld. Dat bevestigen de politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat. Bij Breukelen was langs de A2 veel rook te zien. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur actie te voeren. Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Ook Eerste Kamerleden zijn daar. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Sommige Kamerleden kwamen per bus, andere liepen naar binnen. Enkele leden spraken eerder met de pers over hun outfit. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. 2 politiemensen raakten gewond en de politie hield 35 verdachten aan. De woning blijft een jaar gesloten. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft te droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie onderzoekt beelden van een auto die rond 3:30 stilstond bij het spoor in het buitengebied van Deurne. Daar waren spullen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer stilviel. Tegen de ochtendspits reden de treinen tussen Eindhoven en Venlo weer. Volgens ProRail lag op ruim 30 plekken materiaal op het spoor. Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van de Poolse politicus Grzegorz Braun. Braun is in Polen aangeklaagd omdat hij het bestaan van gaskamers in Auschwitz-Birkenau in twijfel trok. Het ontkennen van nazi-misdaden is daar strafbaar. Braun leidt de radicaal-rechtse partij Confederatia. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte ziet in de troonrede van de koning een uitgestoken hand aan de oppositie. Hij wil die zo ver mogelijk uitsteken, zodat die wordt aangenomen. De coalitie van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid en heeft oppositiesteun nodig voor de begrotingen. Pro-leider Jesse Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi. Hij steunt diens oproep tot samenwerking, maar zegt dat hij de stuurloosheid van het kabinet niet kan verhullen. Klaver vindt niet dat de coalitie zijn partij om steun voor bezuiniging op de sociale zekerheid kan vragen. De bescherming daarvan is volgens hem het bestaansrecht van Pro. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Het is overwegend bewolkt met een matige

0: zuidwestenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie onderzoekt beelden van een auto die rond 3:30 stilstond bij het spoor in het buitengebied van Deurne. Daar waren spullen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer stilviel. Tegen de ochtendspits reden de treinen tussen Eindhoven en Venlo weer. Volgens ProRail lag op ruim 30 plekken materiaal op het spoor. Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van de Poolse politicus Grzegorz Braun. Braun is in Polen aangeklaagd omdat hij het bestaan van gaskamers in Auschwitz-Birkenau in twijfel trok. Het ontkennen van nazi-misdaden is daar strafbaar. Braun leidt de radicaal-rechtse partij Confederatia. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte ziet in de troonrede van de koning een uitgestoken hand aan de oppositie. Hij wil die zo ver mogelijk uitsteken, zodat die wordt aangenomen. De coalitie van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid en heeft oppositiesteun nodig voor de begrotingen. Pro-leider Jesse Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi. Hij steunt diens oproep tot samenwerking, maar zegt dat hij de stuurloosheid van het kabinet niet kan verhullen. Klaver vindt niet dat de coalitie zijn partij om steun voor bezuiniging op de sociale zekerheid kan vragen. De bescherming daarvan is volgens hem het bestaansrecht van Pro. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag droog. Het is overwegend bewolkt met een matige zuidwestenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 24 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten noemt de sabotage op het treinspoor van dinsdag ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij wil eerst het politieonderzoek afwachten voordat hij bepaalt of het om terrorisme gaat. Jetten zegt dat de sabotage bedoeld is om de samenleving te ontwrichten. De politie en veiligheidsdiensten sporen de daders op. De Raad van State vindt dat het kabinet economische problemen goed analyseert, maar ze niet vertaalt naar beleid. Hervormingen zijn uitgesteld of afgesteld. De begroting voor 2027 is volgens de Raad alleen op papier op orde. De rekening komt bij volgende generaties te liggen. De Turkse politie heeft in Istanbul minstens 150 mensen opgepakt bij een pro-LHBTQI-demonstratie. De betogers werden bij het gerechtshof in Çağlayan aangehouden voor ze een persverklaring konden afleggen. Twee dagen eerder waren al woningen en bars van LHBTQI'ers doorzocht. Het Europees Parlement wil de automatische vernietiging van overtollige emissierechten niet stopzetten. Wel moet de drempel vanaf 1 februari 2027 omhoog, van 400 naar 650 miljoen rechten. 367 Europarlementariërs stemden voor en 240 tegen. De onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie gaan door. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 25 graden en daalt later naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Files met de meeste vertraging in onze regio vinden we op de A12 Utrecht-Den Haag, 10 minuten bij Woerden. De A20 Hoek van Holland-Gouda, 10 minuutjes bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file van 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven.
3: Erwin van der Bliek.
4: Net 4 uur geweest op de dinsdagmiddag van Feel Good Fixies. En zijn we lief en ja hoor.

Absoluut, een van de mooiste slow songs uit de jaren 70. Chuck Oldfrain, You Were My Friend, was dat hier op dinsdagmiddag. Nou, jij bent nog steeds onze vriend. Welkom. Ik ga er weer 3 uur lekker tegenaan voor je met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Er komen mooie platen voorbij, bereid je daarop voor.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten noemt de sabotage op het treinspoor van dinsdag ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij wil eerst het politieonderzoek afwachten voordat hij bepaalt of het om terrorisme gaat. Jetten zegt dat de sabotage bedoeld is om de samenleving te ontwrichten. De politie en veiligheidsdiensten sporen de daders op. De Raad van State vindt dat het kabinet economische problemen goed analyseert, maar ze niet vertaalt naar beleid. Hervormingen zijn uitgesteld of afgesteld. De begroting voor 2027 is volgens de Raad alleen op papier op orde. De rekening komt bij volgende generaties te liggen. De Turkse politie heeft in Istanbul minstens 150 mensen opgepakt bij een pro-LHBTQI-demonstratie. De betogers werden bij het gerechtshof in Çağlayan aangehouden voor ze een persverklaring konden afleggen. Twee dagen eerder waren al woningen en bars van LHBTQI'ers doorzocht. Het Europees Parlement wil de automatische vernietiging van overtollige emissierechten niet stopzetten. Wel moet de drempel vanaf 1 februari 2027 omhoog, van 400 naar 650 miljoen rechten. 367 Europarlementariërs stemden voor en 240 tegen. De onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie gaan door. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond 25 graden en daalt later naar ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het is nog niet al te druk op de wegen in onze regio. Kleine 50 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Staat er alweer 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Maar het rijdt wel door, een kwartiertje op onthoud daar. 10 minuutjes op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. File bij Moordrecht en 10 minuten de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Staat de file weer bij Rotterdam Deelshaven.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Zo is dat, mensen. Even lekker disco dansen. Vanmiddag weer veel te zwaar zitten lunchen. Je moet er af en toe ook even af. En dat kan altijd wel met een discoplaatje. Je beweegt een beetje. Het is hartstikke goed voor je. Hey, goedemiddag. Het is de dinsdag van Feel Good 60s en 70s. Ja, ja, onze app staat wagenwijd voor je open. Je weet het. Wat je ook kwijt wil. Gooi het lekker in onze app. We vinden het leuk om bij jou respons hier in ontvangst te nemen. En als we iets voor je kunnen betekenen, doen we dat graag. Een verjaardag, een plaatje. Laat het ons weten. Uit de jaren 70 nu. Al Stewart, he is on the border.
1: The fishing boats go out across the evening water.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijnen is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij drie vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via een veiling zelf kopen. Zijn advocaat zei dat dinsdag tijdens een kort geding. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldiging. Gillis wil een veiling op 1 oktober voorkomen. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie naar €400. De zorgpremie stijgt naar verwachting met €12,50.

0: en daalt naar ongeveer 21 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: In onze regio momenteel 100 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam Den Haag. 10 minuutjes bij Leidschendam. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. 20 minuten vertraging op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 16 kilometer langzaam, maar wel doorrijden verkeer tussen Houten, Oost en Woerden. Kwartier vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam Delfshaven staat de file. En 10 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file.

Mooie eerste Golden Earring en gewoon lachen daarna. De 3 Degrees kan allemaal hier bij Feel Good 60s en 70s. Goedemiddag, ik ga er weer een uurtje lekker tegenaan voor je. Ik heb prachtige platen voor je meegenomen op deze dinsdag. Deze heb ik lang niet gehoord. Wat een lief liedje.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijnen is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij drie vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via een veiling zelf kopen. Zijn advocaat zei dat dinsdag tijdens een kort geding. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldiging. Gillis wil een veiling op 1 oktober voorkomen. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie naar €400. De zorgpremie stijgt naar verwachting met €12,50 naar €169 per maand. Het kabinet wilde het eigen risico met €60 verhogen, maar daarvoor is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met nog eens 15 dagen. De controles gelden voor mensen die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie zijn er aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een potentiële dreiging door mogelijke terroristische infiltratie. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige west-zuidwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 24 graden en daalt naar ongeveer 21 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In onze regio een kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Draait langzaam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. De kop van 9 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij Waddinxveen Centrum 2 kilometer file. Kwartier vertraging daardoor.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Rob de Nijs en Jan Klaassen, de trompetten. Waar hoor je die plaatjes nou nog? Nou, elke dag hier op Feel Good 60s en 70s. Hartstikke leuk als je ons voor de eerste keer hoort vandaag. Welkom bij de club. En je gaat nooit meer weg, dat weet ik zeker. Zeg niet als we deze draaien. Chicago en Baby, what a big surprise.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij drie vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via de veiling zelf kopen en vraagt de rechter de veiling van 1 oktober tegen te houden. Van Rooij ontkent dat en zegt alleen zijn geld terug te willen. De parken zijn momenteel gesloten. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijnen is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie naar €400. De zorgpremie stijgt naar verwachting met €12,50 naar €169 per maand. Het kabinet wilde het eigen risico met €60 verhogen, maar daarvoor is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met nog eens 15 dagen. De controles gelden voor mensen die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie zijn er aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een potentiële dreiging door mogelijke terroristische infiltratie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige westenwind. De temperatuur daalt langzaam van 23 naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Langzaam maar zeker neemt de drukte ietsje af. Al heb je nog behoorlijke vertraging als je over de A4 moet vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want het rijdt langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 25 minuten vertraging daardoor. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt bij Dordrecht Centrum. 11 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. 3 kilometer file bij knooppunt Hofvliet op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommendijk is je vertraging 10 minuten.

Lang leven de saxofoon. En hij doet goed zijn werk op de Logical Song van Supertramp. Goedenavond, net 6 uur geweest. Mijn laatste uurtje radio op de dinsdag alweer van Feel Good 60s en 70s. Ze wordt gemist. Het is Dolly Parton. Jolene.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij drie vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via de veiling zelf kopen en vraagt de rechter de veiling van 1 oktober tegen te houden. Van Rooij ontkent dat en zegt alleen zijn geld terug te willen. De parken zijn momenteel gesloten. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijne is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie naar €400. De zorgpremie stijgt naar verwachting met €12,50 naar €169 per maand. Het kabinet wilde het eigen risico met €60 verhogen, maar daarvoor is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met nog eens 15 dagen. De controles gelden voor mensen die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie zijn er aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een potentiële dreiging door mogelijke terroristische infiltratie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige westenwind. De temperatuur daalt langzaam van 23 naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: De avondspits is bijna voorbij, ook in onze regio. Her en der nog wat vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk Paspoelpolder. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen. De A16 Rotterdam-Breda wordt langzaam gereden tussen Terbrechtseplein en Van Brienoordbrug. Kwartiertje vertraging daardoor. Dat is nog de nasleep van een ongeluk.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Kanaal, sorry aan mijn lady, hoef je geen sorry voor te zeggen hoor, wat mij betreft. Hey, de show zit erop voor deze dinsdag. Morgen op de fijne woensdag zijn we er weer. Met verse koffie en mooie platen vanaf een uurtje. Of, laten we zeggen, 10. Dit zijn...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Arie Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij 3 vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via de veiling zelf kopen en vraagt de rechter de veiling van 1 oktober tegen te houden. Van Rooij ontkent dat en zegt alleen zijn geld terug te willen. De parken zijn momenteel gesloten. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijne is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën.

0: De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige westenwind. De temperatuur daalt langzaam van 23 naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: God's sakes, turn around.
1: Feel Good, 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij drie vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via de veiling zelf kopen en vraagt de rechter de veiling van 1 oktober tegen te houden. Van Rooij ontkent dat en zegt alleen zijn geld terug te willen. De parken zijn momenteel gesloten. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijne is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie naar €400. De zorgpremie stijgt naar verwachting met €12,50 naar €169 per maand. Het kabinet wilde het eigen risico met €60 verhogen, maar daarvoor is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met nog eens 15 dagen. De controles gelden voor mensen die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie zijn er aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een potentiële dreiging door mogelijke terroristische infiltratie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige westenwind. De temperatuur daalt langzaam van 23 naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Deeltijdwerkers met een minimumloon houden volgens salarisplatform YouForce netto minder over. Die 24 tot 32 uur per week werkt, levert na de Prinsjesdagplannen maandelijks tussen €5,16 en €11,83 in. Fulltimers krijgen €17,17 meer. De indexering is niet meegerekend. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center om de naam van president Donald Trump op de gevel te zetten. Ook mag het plein niet naar hem worden vernoemd. Volgens de rechter is dat in strijd met een eerdere uitspraak. Voor een naamswijziging is toestemming van het congres nodig. De AEX-index is op Prinsjesdag 0,2% lager gesloten, op 1095,87 punten. Beleggers letten vooral op zorgen over kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Shell en SBM Offshore stegen, ASMI en ASML daalden. Nu nog het weer. De komende uren kan een enkele bui vallen. Het blijft overwegend bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 21 graden en daalt geleidelijk naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Deeltijdwerkers met een minimumloon houden volgens salarisplatform YouForce netto minder over. Die 24 tot 32 uur per week werkt, levert na de Prinsjesdagplannen maandelijks tussen €5,16 en €11,83 in. Fulltimers krijgen €17,17 meer. De indexering is niet meegerekend. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center om de naam van president Donald Trump op de gevel te zetten. Ook mag het plein niet naar hem worden vernoemd. Volgens de rechter is dat in strijd met een eerdere uitspraak. Voor een naamswijziging is toestemming van het congres nodig. De AEX-index is op Prinsjesdag 0,2% lager gesloten, op 1095,87 punten. Beleggers letten vooral op zorgen over kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. Shell en SBM Offshore stegen, ASMI en ASML daalden. Nu nog het weer. De komende uren kan een enkele bui vallen. Het blijft overwegend bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 21 graden en daalt geleidelijk naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Deeltijdwerkers met het minimumloon houden mogelijk netto minder over. Volgens salarisplatform YouForce gaat het om 5,16 tot 11,83 euro per maand bij een werkweek van 24 tot 32 uur. Fulltimers met het minimumloon krijgen er netto €17,17 per maand bij. Op het spoor tussen Holte en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf gevonden en verwijderd. De treinen rijden weer. De Nederlandse spoorwegen vermoeden opzet, maar weten niet wanneer de staaf is neergelegd of door wie. Het materiaal is aan de politie gegeven. Tijdens de storing reden stopbussen tussen Deventer en Rijssen. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center om de naam van president Donald Trump op de gevel te zetten. Ook mag het plein niet naar hem worden vernoemd. Volgens de rechter is dat in strijd met een eerdere uitspraak. Voor een naamswijziging is toestemming van het congres nodig. Nu nog het weer. De komende uren is plaatselijk neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. De lucht is meestal bewolkt en er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 21 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Feel Good, 60s en 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Deeltijdwerkers met het minimumloon houden mogelijk netto minder over. Volgens salarisplatform YouForce gaat het om 5,16 tot 11,83 euro per maand bij een werkweek van 24 tot 32 uur. Fulltimers met het minimumloon krijgen er netto 17,17 euro per maand bij. Op het spoor tussen Holte en Rijs is dinsdagavond een metalen staaf gevonden en verwijderd. De treinen rijden weer. De Nederlandse spoorwegen vermoeden opzet, maar weten niet wanneer de staaf is neergelegd of door wie. Het materiaal is aan de politie gegeven. Tijdens de storing reden stopbussen tussen Deventer en Rijssen. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center om de naam van president Donald Trump op de gevel te zetten. Ook mag het plein niet naar hem worden vernoemd. Volgens de rechter is dat in strijd met een eerdere uitspraak. Voor een naamswijziging is toestemming van het congres nodig. Nu nog het weer. De komende uren is plaatselijk neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. De lucht is meestal bewolkt en er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 21 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland onaangekondigd overleg gevoerd met Israël en Arabische landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid. Volgens Axios was ook admiraal Brad Cooper aanwezig. Onduidelijk is of Duitsland aan tafel zat. De VS doen geen uitspraken over de aanwezigen en de toedracht. Deeltijdwerkers met het minimumloon houden mogelijk netto minder over. Volgens salarisplatform YouForce gaat het om 5,16 tot 11,83 euro per maand bij een werkweek van 24 tot 32 uur. Fulltimers met het minimumloon krijgen er netto 17,17 euro per maand bij. Op het spoor tussen Holte en Rijs is dinsdagavond een metalen staaf gevonden en verwijderd. De treinen rijden weer. De Nederlandse spoorwegen vermoeden opzet, maar weten niet wanneer de staaf is neergelegd of door wie. Het materiaal is aan de politie gegeven. Tijdens de storing reden stopbussen tussen Deventer en Rijssen. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Nu nog het weer. Er is de komende tijd kans op een bui, maar het blijft vaak droog. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland onaangekondigd overleg gevoerd met Israël en Arabische landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid. Volgens Axios was ook admiraal Brad Cooper aanwezig. Onduidelijk is of Duitsland aan tafel zat. De VS doen geen uitspraken over de aanwezigen en de toedracht. Deeltijdwerkers met het minimumloon houden mogelijk netto minder over. Volgens salarisplatform YouForce gaat het om 5,16 tot 11,83 euro per maand bij een werkweek van 24 tot 32 uur. Fulltimers met het minimumloon krijgen er netto 17,17 euro per maand bij. Op het spoor tussen Holte en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf gevonden en verwijderd. De treinen rijden weer. De Nederlandse spoorwegen vermoeden opzet, maar weten niet wanneer de staaf is neergelegd of door wie. Het materiaal is aan de politie gegeven. Tijdens de storing reden stopbussen tussen Deventer en Rijssen. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Nu nog het weer. Er is de komende tijd kans op een bui, maar het blijft vaak droog. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt, vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland onaangekondigd overleg gevoerd met Israël en Arabische landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid. Volgens Axios was ook admiraal Brad Cooper aanwezig. Onduidelijk is of Duitsland aan tafel zat. De VS doen geen uitspraken over de aanwezigen en de toedracht. Nu nog het weer. Het blijft meest bewolkt. De matige wind komt uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft stabiel, met ongeveer 17 graden als verwachting. De bewolking en wind bepalen het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Feel Good 60s en 70s. Ken je deze nog?
1: Breathless drive

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse Congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt, vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het Congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland onaangekondigd overleg gevoerd met Israël en Arabische landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid. Volgens Axios was ook admiraal Brad Cooper aanwezig. Onduidelijk is of Duitsland aan tafel zat. De VS doen geen uitspraken over de aanwezigen en de toedracht. Nu nog het weer. Het blijft meest bewolkt. De matige wind komt uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 18 graden en blijft stabiel, met ongeveer 17 graden als verwachting. De bewolking en wind bepalen het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.